liever eenzaam als je gaat. Liever leven met problemen. Liever dat dan surrogaat. Niemand die jouw plaats kan kleden.